0: aan te doen.
1: Al-Fatiha met as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad.